is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg Sint-Truiden nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Door een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
2: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben toch over de streep getrokken.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Dan speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 6-8.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
2: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht, denk ik, en terecht de 3 punten.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Dan speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Nog tot

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer.

0: tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
1: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik. En terecht de 3 punt.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het derde jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

brengt jou ook misschien nog mooie herinneringen mee met 10 om te zien op de dijk van Blankenbergen toen in de jaren 90. Good Shape met Take My Love. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio hier bij Melle.

Hij is niet alleen gitarist met een uniek geluid dankzij zijn zelfgebouwd gitaar, maar schreef ook rockklassiekers zoals We Will Rock You. Brian May met Too Much Love Will Kill You.

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Benson Boone hier bij Melina FM met Sorry I'm Here for Someone Else. Op zondag 17 mei organiseert men in De Panne het Quispel Festival. Die dag staat op de Leopold 1 Esplanade, alles in het teken van onze trouwe viervoeters. Verwacht een dag vol plezier met een leuke hondenwandeling, speelse workshops en een hondenmarkt en indrukwekkende demonstraties. Terwijl de baasjes rustig rondsnuffelen, beleven de hondjes de dag van hun leven. Het festival is doorlopend van 11 tot 17 uur en de toegang is helemaal gratis. Meer info op visit@depanne.be.

0: Play van de Week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de Week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

heerlijk, hè? En kon je stoel zitten op de klanken van Casey and the Sunshine Band met Shake Your Booty. Hey, welkom bij Melinda FM. Elk moment muziek die je kent.

0: close.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: juist, mi piace così.
1: Op zaterdag 9 mei vindt in de Roeselare de 23e internationale VE Day Tattoo plaats. Een plechtige en muzikale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dit jaarlijks evenement brengt hulde aan de vrede en herdenkt de geschiedenis via muziek, ceremonie en internationale deelname. De Tattoo staat in het teken van herinnering, verbondenheid en respect voor de slachtoffers van de oorlog. Dit allemaal op zaterdag 9 mei tussen 14 uur en 18.30 uur op het Polenplein in Roeselare.

En bent u nog mee met de straattaal van het moment? Grappie zou een vriend of maatje zijn. En sappie natuurlijk de drank die volgens mij meer alcoholgehalte heeft dan appelsap. Grappie sappie, een kroeg heet voor Mart Hoorkramer en Billy Dans.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het Gentse Hof van Beroep heeft de veroordeling van voormalig burgemeester Francesco van der Jeugd deels bevestigd. Hij kocht als burgemeester van Staden verschillende huizen om die later met winst te verkopen binnen bouwprojecten. De celstraf van 1 jaar en de verbeurdverklaring van €178.000 blijven behouden. Voor het verduisteren van een schattingsverslag en 1 geval van belangenvermenging is hij vrijgesproken. De vrije basisschool Weiland in Nieuw-Kapelle bij Dijksmuiden gaat definitief dicht. Vanaf september stopt de school al met lessen voor het 5e en 6e leerjaar. Een jaar later, op 1 september 2027, sluit de school volledig door een dalend aantal leerlingen. De Belgische voedingsindustrie blijft de grootste industriële sector van het land, goed voor meer dan €85 miljoen omzet. Toch staat de sector zwaar onder druk, onder meer door de concurrentie van buitenlandse producten en Belgen die net over de grens gaan winkelen. Minister van Justitie Annelies Verlinden wil drones inzetten om de gevangenismuren te bewaken. In de gevangenis van Brugge worden jaarlijks zeker 30 pakketten met drugs en gsm's over de muur gegooid. In Damme hebben kinderen zonnebloemen gezaaid op het terrein van muziekfestival Campo Solar. De bloemen die vormen het cijfer 10 als knipoog naar de 10e editie van het festival dit jaar. In Tielt zijn 29 nieuwe signaalgevers opgeleid. Dat zijn vrijwilligers die bij sportwedstrijden het verkeer regelen. Regio Midwest die organiseerde de opleiding omdat er een groot tekort is aan signaalgevers. In Hooglede is gestart met de installatie van een slimme vrachtwagensluis. Met camera's op 4 locaties wil de gemeente zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Hooglede weren en zo de verkeersveiligheid verhogen. Het systeem moet tegen juni volledig operationeel zijn. In Oostende staat nog maar 8,27% van de handelspanden leeg. Dat is een sterke daling tegenover 6 jaar geleden, toen de leegstand nog rond de 12% lag. De stad doet het daarmee beter dan het Vlaamse gemiddelde en beter ook dan de andere West-Vlaamse steden. Louis Anne uit Knokke-Heist is sinds 8 april de jongste actieve helikopterpiloot van Europa. Intussen maakte hij zijn eerste officiële solovlucht vanuit Wevelgem met als bestemming het Hof van Kleve in Kruisem. En na de lunch keerde hij terug naar zijn thuisbasis.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Ontbijtradio met

Ontbijt Radio, hier bij Melinda FM met Flash in the Pan en Hey St. Peter. Harry Venda en George Young schrijven dit nummer. De debuutsingle is trouwens meteen een top 10 hit in België. Venda is geboren in Den Haag en Young is oorspronkelijk Schot. Maar als kind verhuisden zij naar Australië, waar ze de groep The Easy Beats oprichten. Later heette ze dan dus The Flash and the Pan. George Young komt trouwens uit een muzikaal nest, want zijn jongere broertjes richtten in 1973 hun eigen rockbandje op, namelijk ACDC.

ik een beetje aan het afvragen, zou het echt nog veel bestaan? Een paard zonder naam. In ieder geval een grote hit uit 1971 voor America. A Horse with

mooie meezinger van Bob Sinclair uit 2006 met World Hold On. Van vrijdag 27 tot met maandag 30 juni trapt Stad Roeselaar traditioneel de zomer op gang met de Badjes, het vierdaagse feest in de stad. Op de Badjes zing je mee met je favoriete artiesten, scoor je koopjes in de winkelstraten en geniet je van de gezellige sfeer in de stad en loop je oude bekenden natuurlijk tegen het lijf. Meer informatie over het programma

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Glenn Medeiros wint in 1987 een talentenwedstrijd op Hawaii met deze cover van George Benson. Nothing's Gonna Change My Love For You verschijnt als single via een kleine platenmaatschappij. En een Amerikaanse radio-dj vindt het wel een leuk nummer en draait het regelmatig in zijn programma. Vervolgens bereikt het een hoge notering in Amerika en wordt het zelfs een nummer 1 hit, onder andere in Engeland en in België.

gaat door het leven als Willy Albertina Verbrugge, maar iedereen kent haar natuurlijk als Willeke Alberti, die in de jaren 60 heel wat hits scoorde, zoals Mijn Dagboek en De Winter Was Lang. Maar dit was Het Is Nog Niet Voorbij, hier bij Melinda FM. Stomme

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf.

1983 wouden ze heel wat veranderen. Tears for Fears and Change. De bloedprocessie in Brugge trekt op donderdag 14 mei opnieuw door de stad. Met bijna 2000 deelnemers brengt de eeuwenoude erfgoed de Brugse straten tot leven. De processie vertrekt om 14:30 aan de Dijver en op elk punt langs het parcours duurt de doortocht ongeveer anderhalf uur. Het gebeuren wordt om 17:30 afgesloten met een slotplechtigheid op de Brug. Meer informatie op www.bloedprocessiebrugge.be.

Alex Warren met Burning Down. Beste vrienden, dit was Ontbijtradio van zondag 3 mei 2026. De internationale dag van de persvrijheid en de dag van de lach. Ik kan je ook aan laten herinneren dat het vandaag 40 jaar geleden is dat Sandra Kim het Eurosongfestival won voor België met Jijme Jijme La Vie.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70,
1: 80 en 90.
0: Welkom bij Classics at Melinda FM.

Terwijl je nog altijd in de modus zit van dat verlengd weekend, hebben wij hier bij Melinda FM de classics voor u klaarstaan de komende 2 uur. Geniet van uw zondag. Welkom.

Horse en Radio. België kende een extreme winter in 1979. Het jaar begon met een legendarische koude golf. In januari lag er tot 19 centimeter sneeuw in Ukkel en zelfs 70 centimeter in de Hoge Venen. Eind januari zorgde voor een hevige ijzerperiode en voor chaos op de wegen. En 1979 ook een sportieve prestatie, want Michel Pollentier won voor de tweede keer op rij de Ronde van Vlaanderen.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Rod Stewart en What I'm Gonna Do With You, I'm So In Love With You. Vickeli Andros, de Griekse-Duitse zangeres. Ze won in 1972 het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg met het iconische nummer Après Toi. Vijf jaar eerder, in 1967, werd ze al vierde met dit nummer, L'amour est bleu.

0: Dek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen. Zonder schouw, zonder gas.

0: info. 0495 32 78 47.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

De Puppet on the String van Sandy Shaw. In 1983 was er in België de grote septemberstaking. Vanwege de strenge bezuinigingsmaatregelen van de regering Martens V legden duizenden werknemers in de openbare sector, waaronder het spoorpersoneel, wekenlang het werk neer. En er was ook een aardbeving in Luik. In de nacht van 8 november werd de regio Luik getroffen door een aardbeving met een magnitude van 5.0. Het was de laatste beving in België die aanzienlijke schade aan huizen en gebouwen aanrichtte.

1983 alweer, Tina Turner en Let's Stay Together. Straks, na 11 uur, nog meer classics hier bij Melinda FM. There is nog Always On My Mind van Willie Nelson. Maybe.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Damme hebben kinderen zonnebloemen gezaaid op het terrein van muziekfestival Campo Solar. De bloemen die vormen het cijfer 10 als knipoog naar de 10e editie van het festival dit jaar. In Tielt zijn 29 nieuwe signaalgevers opgeleid. Dat zijn vrijwilligers die bij sportwedstrijden het verkeer regelen. Regio Midwest die organiseerde de opleiding omdat er een groot tekort is aan signaalgevers. Knokke Heist heeft 12 nieuwe containers aangekocht voor de strandredders. De containers dienen als schuilplaats bij slecht weer en als opslagruimte voor materiaal. De containers kregen opvallende kleuren voor betere herkenbaarheid. In Hoogleden is gestart met de installatie van een slimme vrachtwagensluis. Met camera's op 4 locaties wil de gemeente zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Hoogleden weren en zo de verkeersveiligheid verhogen. Het systeem moet tegen juni volledig operationeel zijn. Het Gentse Hof van Beroep heeft de veroordeling van voormalig burgemeester Francisco van der Jeugd deels bevestigd. Hij kocht als burgemeester van Staden verschillende huizen om die later met winst te verkopen binnen bouwprojecten. De celstraf van 1 jaar en de verbeurdverklaring van 178.000 euro blijven behouden. Voor het verduisteren van een schattingsverslag en 1 geval van belangenvermenging is hij vrijgesproken. In Oostende staat nog maar 8,27% van de handelspanden leeg. Dat is een sterke daling tegenover 6 jaar geleden, toen de leegstand nog rond de 12% lag. De stad doet het daarmee beter dan het Vlaamse gemiddelde en beter ook dan de andere West-Vlaamse steden. De Belgische voedingsindustrie blijft de grootste industriële sector van het land, goed voor meer dan 85 miljoen euro omzet. Toch staat de sector zwaar onder druk. Onder meer door de concurrentie van buitenlandse producten en Belgen die net over de grens gaan winkelen. De vrije basisschool Weiland in Nieuw-Kapelle bij Diksmuiden gaat definitief dicht. Vanaf september stopt de school al met lessen voor het 5e en 6e leerjaar. Een jaar later, op 1 september 2027, sluit de school volledig door een dalend aantal leerlingen. Louis Anne uit Knokke Heist is sinds 8 april de jongste actieve helikopterpiloot van Europa. Intussen maakte hij zijn eerste officiële solovlucht vanuit Wevelgem met als bestemming het Hof van Kleve in Kruissem. En na de lunch keerde hij terug naar zijn thuisbasis.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Volca.
2: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: Volca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er een dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
3: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media. En in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Het was aangekondigd. En het is ook waarheid geworden. Vanmorgen is het beginnen regenen natuurlijk. En we draaien er meteen ook een toepasselijke plaat. Deze Supertramp met It's Raining Again. Je bent van harte welkom. Dit is Music Brunch hier op deze zondagmiddag. Bij Melinda FM natuurlijk. De beste zender van de streek, je weet wel. Robbie is bedankt voor het toe van de vorige uren. Hij is er morgen terug. Ik niet, ik ben er pas volgende week terug. Maar we gaan eerst vandaag deze 3 uren opvullen. Tussen 12 en 3. Op de beste zender. Ik kan niet laten om te zeggen. Modern Talking, you can win if you want.

0: bestaan ze eigenlijk nog wel, deze de Enola Gay met Orchestral Maneuvers in the Dark. Sommige keer natuurlijk, deze Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay. Enola Gay was de naam van het vliegtuig wat in de tijd de atoombom afgooide boven Hiroshima in Japan. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. En hier is Nick Beenaert.
1: Ik liep

0: Melinda FM, the beste music mix.
1: Zometeen komt de reclame eraan, maar eerst nog Anastasia met One Day in Your Life.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Morgen of Morning van Soulmu. Die plaat heb ik nog niet zoveel gedraaid in deze uitzending. Een paar keer, maar het valt op dat het een beetje weinig is. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, dat ligt aan de computer die hier alles regelt. Ja, als je zelf er niks kunt aan doen, dan kun je de schuld altijd afschuiven op de computer. Dat is nou eenmaal zo. Ja. In de Verenigde Staten ben je best braaf als je iets zegt over Donald Trump, want anders eisen ze je ontslag. Dat gebeurt nu met Jimmy Kimmel. Donald Trump eist dat hij buiten gezet wordt bij de omroep. Hier is Wax.

0: Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de Week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Volgens mij kwamen ze uit Engeland of Nederland. Ik weet het niet meer. Ik zou het even moeten opzoeken. The Guys and Dolls waren dat met Mama Mama Sita. Dat hoorde je net, dat plaatje natuurlijk. En we hebben er nog eentje van BTS. Heel populair bij jonge meisjes de dag van vandaag. En dit nummertje heet Swim.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Het is Italiaans, dat kon je horen natuurlijk. Zucchero Sugar Fornaciari met Il Volo. Dat is een prachtig nummer, dat wel natuurlijk. Goed, het is zondag, het regent. Dat hebben we al gezegd in het begin van de uitzending. En ik denk wel dat het voor een tijdje zal zijn. Ofwel, ja, je weet het nooit natuurlijk.

Wimse daar, hij heeft af en toe wat vragen. Die hebben wij soms ook natuurlijk, want merkwaardig verhaal in de gevangenis in Wortel. Daar is een gevangene over de draad gekropen om een pakje op te halen wat niet ver genoeg gegooid was. Dan is hij weer naar binnen gekropen. Alert generaal natuurlijk bij de bewakers en zo. En die zeggen, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk?

0: Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie FOCA.
2: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: FOCA vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
3: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een poging om het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. Twee opvarenden bleken overleden te zijn. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australier Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

ABC, de Amerikaanse band, die zong King Without a Crown. In Amerika zijn er momenteel protesten onder de No Kings. En daarmee bedoelt men ook natuurlijk weer de heer Trump, ja. Die gedraagt zich een beetje als een koning, keizer, admiraal. Dat is in de tijd wel heel bekend.

0: Queen uit 1991 met The Show Must Go On. Je herinnert je vast nog wel dat legendarische concert in het Wembley Stadion. Toen dat was voor Afrika, ja. Met Bob Geldof en dergelijke meer. Matthias Vergels, het is te mooi om waar te zijn.
1: Ze ligt nog te

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Hier in West-Vlaanderen valt het mee, maar in Antwerpen zijn er kennelijk tientallen oproepen geweest naar de brandweer vanwege wateroverlast. Dat hebben we hier nog niet in de omgeving van Oostende natuurlijk. Het is hier wel nat, maar niet echt om te zeggen dat de boel hieronder loopt. In Antwerpen is dat kennelijk wel zo. Dit is R.E.M. en The One I Love.

Miss Wonderful van Wally Tax. Die ken ik eigenlijk niet zo goed. Ik ken geen enkele andere plaat van deze heer Wally Tax. Misschien zouden we dat eens moeten opzoeken. Noordkaap en Satelliet Suzy. Satelliet.

Backstreet Boys. Een backstreet, dat is een achterbuurt. En dat heb je eigenlijk niet zoveel meer achterbuurten. Tenminste toch niet in de streken of de omgevingen die ik ken. Maar er zijn er wel nog natuurlijk in bepaalde buurten rond Antwerpen en zo. Heb je nog wel het echte achterbuurtgevoel. Dat zie je een beetje aan de bebouwing en zo. En vroeger had je dat ook als je in Noord-Frankrijk kwam. Hier is Dracula.

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Madonna met The Material Girl. De klimaatverandering, daar wordt heel veel over gesproken. Dat heeft zowel negatieve als positieve gevolgen. Het regent namelijk meer in de woestijn. Dus hier, op onze ja, breedte, zegt men dan noordenbreedte, oostenlengte, krijgen we dus kennelijk meer zon in het voorjaar. Maar in de woestijn, in Marokko bijvoorbeeld, daar regent het meer. En dat heeft ook positieve gevolgen natuurlijk.
1: Wat

0: op 107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen via DAB+. Of wereldwijd via melindafm.be. Dit is Melinda FM.
1: Zometeen zijn we er weer voor het derde uur van Music Brunch. En we hebben nog het een en ander wat we je kunnen vertellen natuurlijk. Behalve over het weer dan, dat is duidelijk ondertussen dat het regent. Dus we hebben ook nog wat andere dingen natuurlijk. Eerst de Doobie Brothers met Long Train Running. Yeah.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Minister van Justitie, Annelies Verlinden, wil drones inzetten om de gevangenismuren te bewaken. In de gevangenis van Brugge worden jaarlijks zeker 30 pakketten met drugs en gsm's over de muur gegooid. Het Gentse Hof van Beroep heeft de veroordeling van voormalig burgemeester Francisco van der Jeugd deels bevestigd. Hij kocht als burgemeester van Staden verschillende huizen om die later met winst te verkopen binnen bouwprojecten. De celstraf van 1 jaar en de verbeurdverklaring van 178.000 euro blijven behouden. Voor het verduisteren van een schattingsverslag en 1 geval van belangenvermenging is hij vrijgesproken. In Hooglede is gestart met de installatie van een slimme vrachtwagensluis. Met camera's op 4 locaties wil de gemeente zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Hooglede weren en zo de verkeersveiligheid verhogen. Het systeem moet tegen juni volledig operationeel zijn. Louis Anne uit Knokke-Heist is sinds 8 april de jongste actieve helikopterpiloot van Europa. Intussen maakte hij zijn eerste officiële solovlucht vanuit Wevelgem met als bestemming het Hof van Kleve in Kruissem. En na de lunch keerde hij terug naar zijn thuisbasis. De vrije basisschool Weiland in Nieuw-Kapelle bij Dixmuiden gaat definitief dicht. Vanaf september stopt de school al met lessen voor het 5e en 6e leerjaar. Een jaar later, op 1 september 2027, sluit de school volledig door een dalend aantal leerlingen. In Tielt zijn 29 nieuwe signaalgevers opgeleid. Dat zijn vrijwilligers die bij sportwedstrijden het verkeer regelen. Regio Midwest die organiseerde de opleiding omdat er een groot tekort is aan signaalgevers. De Belgische voedingsindustrie blijft de grootste industriële sector van het land, goed voor meer dan 85 miljoen euro omzet. Toch staat de sector zwaar onder druk, onder meer door de concurrentie van buitenlandse producten en Belgen die net over de grens gaan winkelen. In Damme hebben kinderen zonnebloemen gezaaid op het terrein van muziekfestival Campo Solar. De bloemen die vormen het cijfer 10 als knipoog naar de 10e editie van het festival dit jaar. In Oostende staat nog maar 8,27% van de handelspanden leeg. Dat is een sterke daling tegenover 6 jaar geleden, toen de leegstand nog rond de 12% lag. De stad doet het daarmee beter dan het Vlaamse gemiddelde en beter ook dan de andere West-Vlaamse steden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Christina Aguilera met The Genie in the Bottle, de geest in de fles. En als die eruit is, dan deugt het niet. Ja, dat weet je zo langzamerhand wel natuurlijk. In Nederland wordt er behoorlijk wat reclame gemaakt voor de Speeder Pro. En de Speeder Pro, dat is een apparaatje wat je dus in je auto zet op het dashboard van boven. En als je dat doet, dan word je gewaarschuwd voor alle komende flitsapparaten die in kilometers omtrek opgesteld staan, ja. En dan kun je natuurlijk onder boetes uitkomen.

Robbie Williams en het millennium. Dat is het duizendjarig gebeuren. Ik was net al even aan het vertellen over dus de Nederlandse versie van de Speeder Pro, zoals het daar heet. Ik vraag mij natuurlijk af, werkt dat spul ook in België? Zou het interessant kunnen zijn om zoiets mee te brengen van bij onze noorderburen? Misschien wel, want ook hier, als je een boete krijgt, kun je dus je rijbewijs kwijt willen. Maar ginder werd er nog een puntensysteem. Ja, hier is het anders.

0: Natalia, de Vlaamse zangeres met de langste benen natuurlijk. All or Nothing, zo heet het nummertje wat je net hoorde. Bekend van radio en tv, want ze is ook regelmatig jurylid in dergelijke wedstrijden over zang natuurlijk.
1: Take

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Boonie M met Kalimba de Luna. De oorlog heeft natuurlijk positieve en negatieve gevolgen. Meestal zijn de positieve gevolgen zakelijk. Er wordt veel geld verdiend aan een oorlog door bepaalde firma's, door bepaalde personen. Wel, dat is ook zo voor het Poolse bedrijf WB Electronics. Die denkt tegen 2030 500 miljoen euro per jaar om te zetten in Oekraïne.

Filip Robrecht met Fatsoen. En dat was het nummertje wat je net hoorde. Er is een asteroïde en die zweeft in een baan rond de zon. En die heeft 0,037% kans om in de volgende eeuw te botsen met de aarde. Als dat zou gebeuren, zou er een enorm probleem zijn. Dan wordt er dus een eindeloze winter veroorzaakt. Dat beweert men toch tenminste op het internet. Hier is

muziekje vind ik dit. Prachtig, ja. Marisa Turner met People to People. Ja, ook de zang is niet mis natuurlijk, maar het gaat om als de plaat op zijn geheel beluisterd wordt. Wat ze zegt, ja, ik luister even naar de muziek alleen. Dan merk je toch wel van de ene plaat bij de andere dat het veel mooier klinkt. Dat er meer werk in gestoken is en dergelijke meer. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Even kijken, we hebben nog een kwartiertje of zo. En hier is DMA's, My Baby's Place.

Dit is een nieuw nummer. Ik kende het eigenlijk nog niet. Het is de eerste keer dat we draaiden in deze uitzending. Maar je kon het misschien wel al horen in andere DJ's, collega's van mij hier bij Melinda FM natuurlijk. Het is weer bijna het einde. Even kijken wat we nog hebben. Nog eentje uit Engeland. Deze Huey Lewis en The News. Dat is dan wel het BBC News. If This Is It.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Het zesde metaal. Ja, je zou kunnen zeggen, welke metalen bestaan er allemaal? Wel, iedereen kent wel ijzer, koper, lood, zink. Er zijn er natuurlijk nog. En die zijn dan soms wat meer exclusief of duurder. Goud bijvoorbeeld en zilver zijn dan de duurdere metalen. Maar als je dat allemaal wil weten, dan raadpleeg je best de tabel van Mendeleev. Daar staan die allemaal op. Classic Illustration, Darling, I Love You. Darling, I

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

fijne zondagmiddag. Vandaag 3 mei. Ja, we zijn alweer in de maand dat iedere vogel zijn ei moet leggen. Maar dat was niet het geval bij Angie Stone. Het komende uur krijg je onder andere Clouseau, Roxette. Je krijgt ook niemand minder dan Sister Sledge. Maar alvast beginnen we met niemand minder dan Paul McCartney.

Ja, dat waren nogal dames in de tijd. Je hoorde Sister Sledge en Hey Frankie. Op zaterdag 16 mei is er weer tijd om te gaan wandelen. En dat in Ieper en omgeving. En dat voor de 54ste internationale driedaagse wandeltocht in Flanders Field March. Ja, je zal er zeker en vast wel passeren langs het Doebos, ook op Tynecoat Cemetery en natuurlijk ook in het Nonnenbos. Afstanden van 30 kilometer starten om 11 uur, om 20 kilometer om 14 uur. Deelname is €2,50 tot €4 en je kan starten vanaf 7 uur in de ochtend tot 15 uur. En dat aan het Leopold Drielaan, nummertje 16 in Ieper.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Jammer genoeg van ons heen gaan. Een prachtige formatie. Roxette en Crash Boom Bang. Straks Dire Straits, maar eerst deze van Basement Jaxx.

Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Hoe noemen ze dat? Een oude kraker. Ja, je hoorde Edwin Starr uit 1970 en War. Wie graag met een viervoeter op staat praat of even zijn viervoeter wil gaan laten verwennen, wel, dat kan op zondag 17 mei, want dan organiseert de Pannen het Quispel Festival. Die dag staat Leopold 1 Esplanade volledig in het teken van de viervoeter. Dit met workshops, een hondenmarkt, indrukwekkende demonstraties. Terwijl het baasje rustig kan rondsnuffelen, beleven de hondjes de dagen, of liever gezegd de dag van hun leven. Anders hebben ze ook wel een leuk en interessant leven. Het festival is doorlopend van 11 tot 17 uur en de toegang is er volledig gratis. Make them away.

0: behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
1: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
4: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we het doen als we in ons blok blijven. En we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren. Dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogacar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipowitz en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogacar is ook de eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Terug naar de jaren 80, waar de mannen toen zot van draaiden. Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Dat is een feit. Ik ga niet stoppen voor we 18 uur zijn. Als ik mag Belgisch werken naar voren schuiven, dan doe ik dat zeker vast met deze plaat. Ik heb erover niemand minder dan Angèle en Justice.

0: Wilting. Deze Vanessa featuring Meteor en De Kempen. We lopen misschien al een klein beetje vooruit, maar vanaf vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni slaat Kokzijde en Feeling opnieuw de handen in elkaar. En dit voor een nieuwe editie van Feeling in the City. Tijdens dit shoppingweekend staan drie handelskernen van Kokzijde, Oost-Duinkerke en Sint-Isbald volledig in het teken van mode, beauty, food, lifestyle, fashion en lokale hotspots.
1: Jouw radio bruist.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Vrouwenverslinder misschien wel in 1984 of was dat 1986? Ik weet het niet meer zeker, maar Bon Jovi was dit is met You Give Love a Bad Name. Straks na deze plaat van ABBA en Waterloo krijg je de airplay voor deze week.

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

hoe kan het ook toepasselijker zijn met deze van Donna Summer en This Time I Know It's For Real? Inderdaad, de badges komen eraan. Van 27 tot en met 30 juni in stad Roeselare wordt de zomer traditioneel afgetrapt en dat met de badges. Een vierdaags festival in de stad op de badges. Zing je mee met de favoriete artiesten, score je heel wat mooie koopjes. En ja, wil je meer informatie hierover te weten komen, dan moet je gewoon even surfen naar roeselare.be. En tijd voor een expressootje?

hopelijk heb je ook zoveel genoten de afgelopen 3 uur, zoals ik het wel heb ondervonden. Vrienden, een nieuwe afspraak volgende week vanaf 3 tot 6 uur. Maak er nog een fijne avond en een gezellige werkweek van. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
3: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat we tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar de 5e plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn 4e overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovits en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig, in de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

En we sturen een bedankje aan Geert voor zijn programma van 3 tot 6 uur. Hè. Beste vrienden, welkom bij de uitzendingen van Belinda FM. Tot 8 uur krijg je ons muziekcafeetje dat open gaat. Hè. De deuren gaan open, met een lekker drankje erbij. En lekker genieten van de muziek die we draaien. En voilà, we begonnen al met een hele mooie van Steps en 5, 6, 7, 8 uit 1998. We gaan naar de nieuwe single van Max & Andy Grammer en The Thing I Love. Welkom.

In 1997 bracht Lilian St-Pierre dit nummer origineel uit en het werd gecoverd door Barbara Dex. Met jou wil ik de hemel zien. Prachtig nummer vind ik zelf ook. We gaan naar de zoon van Julio Iglesias, vrienden. En we gaan naar Spanje met andere woorden. Enrique Iglesias en Do You Know. Nog welkom tot 8 uur. En

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Track Black Box. Dit nummer uit de Italiaanse band bij deze. En Right on Time kreeg je. We gaan naar Didi en I Put a Spell on You. Nummer dat origineel werd opgenomen door Annie Lennox in 1994. Na de klok van 8 uur, beste vrienden, gaan we nog naar 80s at 8, hè, de jaren 80. En na 9 uur doen we datzelfde over met de 90s en 90s at 9. Nog een keertje welkom. Tot en met 8 uur is dit Muziekcafé.

Steven, en we draaiden de legendarische, iconische band Doe Maar. En we kennen Doe Maar nog van De Bom, onder andere. En Eén Nacht Alleen en Do Is Day. Maar wij draaiden nummer uit 1983. Een beetje ook wel mijn lijflied, Pa. En Doe Maar onder leiding van Henny Vrienden destijds, weet je nog wel. 2 jaar vroeger werd dit nummer opgenomen door Softcell en Tainted Love. 1981 schreven wij daarbij. Welkom nog.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

we dan straks de playlist openden, ontdekten we twee keer Barbara Dex. En straks kregen ze Met jou wil ik de hemel zien. En dit was Peter Be Ready, een hitje van enige tijd geleden. De volgende is een ongelovige Thomas, met name David van Dijk. En hij kan het nog altijd niet geloven.

We draaiden George Michael en I Want Your Sex uit 1987. U staat er nog in de wachtrij tot en met de klok van 8 uur. The Corrs, Alex Warren, Tina Turner, John Denver, Mama Jasje en Dua Lipa. Die komen onder andere nog allemaal langs hier in dit programma tot en met de klok van 8 uur. Muziekcafé, blijven ons lekker genieten, zal ik zeggen, en met een glaasje cava of dergelijke. En met de muziek die we draaien, de volgende, dat is er eentje van Depeche Mode en Enjoy the Silence, met die ook de opvolger van Just Can't Get Enough. Nog tot 8 uur is dit Muziekcafé op Melinda FM. Met jou.

0: BTS. En deze formatie staat ook in de top 30 van Melinda FM. Je kan beluisteren op zaterdagmiddag van 12 tot 2 uur met Maarten de Witte. Je kreeg de Bangtan Boys en Swim. Van de ene hitlijstenmachine naar de andere met Alex Warren en Burning Down.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ze noemen haar ook wel de Queen of Rock and Roll. En we draaiden Tina Turner en Let's Stay Together. Ze is overleden op 24 mei 2023. En haar laatste levensjaren vertoefde ze in Kusnacht in Zwitserland nabij de Zürichsee. De volgende die we gaan draaien is op maar 54 jaar mogen worden. En hij is overleden in een vliegtuig dat hij zelf bestuurde. In een vliegtuigcrash, met andere woorden. We hebben het over John Denver. En we gaan hem draaien met zijn prachtig nummer. Take Me Home, Country Roads.

kreeg de biologische stem van Mama Sjasje te horen met name Peter van Laat en met Doe het licht maar uit. Op zaterdag 16 mei kan je ze bewonderen op Rock Aflikem, deze formatie Mama Sjasje. We gaan naar 1982, ja, bedoel met de Koors en

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

zijn ook niet weg te slaan uit de hitlijsten en we draaien de Dua Lipa en Illusion uit 2024. We gaan naar Zwevig en Beste Vrienden met het zesde metaal van de frontman Wannes Capella. Hier zijn ze met Label.

Ja, dat zou nog leuk zijn. Jong zijn, dat is een beetje moeilijk geworden de laatste tijd. Hè? Maar ja, in elk geval, beste vrienden. We gaan eruit gaan. Ik kreeg nog Miley Cyrus en Used to Be Young natuurlijk. Hè? De volgende is ook een beetje toepasselijk, want we gaan Runaway draaien. En van Lady Gaga en Doechii en Runaway. Ja, we gaan eruit gaan. Tot de volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Catherine Salas.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen, dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. Hè? We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten we gewoon de bal in de ruimte. En we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats bij het. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Denderen dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Denderen is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.